Omdat alle weer willen naar Mijke, dat ik alle pinnen bezet. Omdat alle weer willen naar Mijke, dat ik alle pinnen bezet. Omdat alle weer willen naar Mijke, dat ik alle pinnen bezet. Omdat alle weer willen naar Mijke, dat ik alle pinnen bezet. Bewindelt u morgen.